0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de compositie te veroveren, had hij aan twee keer twee punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 3 uur.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauze zo'n vars. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In het Italiaanse Cardano Al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de positie te veroveren, had hij aan 2 keer 2 punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug staat tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Door een kapotte auto op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 3 kilometer file. Maar de weg daar is vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauzes een farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg. Bij Apeldoorn Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Eep.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rogers werd namelijk vastgelegd voor 107.

0: 30 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een van de weinige files vanochtend tussen Breda-Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden, die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht, de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daarom aansluitend file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn ook een kwartier vertraging en 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Joris van Overheem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek en hierdoor kreeg van Overheem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overheem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overheem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
1: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechte rijstrook er dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file aansluitend bij knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Zitten gaten in de weg, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de compositie te veroveren, had hij aan twee keer twee punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op een derde van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan maar weinig files. Ja, door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 een kwartier vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. En door gaten in de weg staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het

0: einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De slechte start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er maar weinig files. Op deze week heb je wel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file door de grenscontroles vanaf 7 uur. Een kwartier vertraging. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk 2 kilometer file. 10 minuten extra door werkzaamheden op de A9. A50 Zwolle richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging door gaten in de weg is voorlopig de rechterrijstrook dicht.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale, noemt ook de drinkpauzes een farce en het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: of speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 10 uur. Grand Prix Radio verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan een paar files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door werkzaamheden is tot maandagochtend de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam Breda stond een te hoge vrachtwagen voor de trektunnel 2 kilometer file. A17 Roosendaal Dordrecht door de file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. A50 Zonne richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 7 kilometer file. Door gaat in de weg 20 minuten vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens

0: Links is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 4 kilometer file aan de grens. 20 minuten is de vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Het komt door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer file. Zit de gaten in de weg. Voorlopig is op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier in 6 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort door werkzaamheden bij Blaricum 4 kilometer file, 10 minuten de vertraging. De linkerrijstrook is dicht op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug 2 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De partij tussen Cameron Menzies en Ross Smith op de World Matchplay is voortijdig beëindigd nadat Menzies onwel is geworden op het podium. De Schotse darter leidde met 2-1 in sets toen hij plotseling in elkaar zakte en zichtbaar moeite kreeg met zijn ademhaling. Tegenstander Smith en officials schoten direct te hulp, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menzies werd vervolgens van het podium begeleid en onderzocht door medisch personeel en de organisatie. Hij maakte kort daarna bekend dat hij niet verder kon spelen en kampte met een te hoge bloeddruk. En dat zorgde weer voor duizeligheid. En daardoor gaat Ross Smith zonder nog een pijl te gooien door naar de kwartfinales van het toernooi in Blackpool. Na het incident kwam er al snel een eerste update over de situatie van Menzies. Volgens de organisatie was hij bij kennis en kon hij ook weer praten terwijl hij verder werd onderzocht. Incident is wel extra zuur voor de 37-jarige Schot die in een uitstekende vorm aan het toernooi is begonnen. In de eerste ronde zorgde hij nog voor een dijk van een verrassing door Luke Humphries uit te schakelen. Ja, en door zijn gedwongen opgave komt er nu dus onverwacht een einde aan zijn toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Er staat een file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht van 2 kilometer bij knooppunt Klaverpolder. Dat is een aansluiting op de A16. Daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Tot maandagochtend is de rechterrijstrook dicht. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file van 6 kilometer tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 20 minuten is de vertraging door gaten in de weg.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groot. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was, ten tijde van de scan, dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad, maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel en daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 3 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 4 kilometer file. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en knooppunt Bankhoef 4 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkte spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland ook voor de grens een kwartier extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord een kwartier extra. Daar is daar een rijstrook dicht vanwege slecht wegdek.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. De A12 vanuit Arnhem heeft 4 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Op de A16 Breda richting Rotterdam door werkzaamheden aan de brug bij Dordrecht. 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Daardoor op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een file van 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder. A22 Beverwijk-Velzen door werkzaamheden bij Beverwijk 3 kilometer file. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 5 kilometer. Of file toch gaat in de weg een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de controles 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda-Rotterdam 7 kilometer file. Tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging. Aansluitend nog een kwartier vertraging. Op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder. Door gaten in de weg op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 325 Duitse grens richting Nijmegen. Een half uur vertraging. Vertraging tussen de Duitse grens en Nijmegen. 6 kilometer file door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie vorig seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere eentje op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag en de Keteltunnel. 9 kilometer, 15 minuten, komt er een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. En door wegwerkzaamheden op de A16 viel op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en 15 minuten. Tot slot ook nog even kort naar Nijmegen. De N325 is druk vanaf de Duitse grens. Vanaf Beek 5 kilometer en een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De partij tussen Cameron Menzies en Ross Smith op de World Matchplay is voortijdig beëindigd nadat Menzies onwel is geworden op het podium. De Schotse darter leidde met 2-1 in sets toen hij plotseling in elkaar zakte en zichtbaar moeite kreeg met zijn ademhaling. Tegenstander Smith en officials schoten direct de hulp, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menzies werd vervolgens van het podium begeleid en onderzocht door medisch personeel en de organisatie. Hij maakte kort daarna bekend dat hij niet verder kon spelen en kampte met een te hoge bloeddruk. En dat zorgde weer voor duizeligheid. En daardoor gaat Ross Smith zonder nog een pijl te gooien door naar de kwartfinales van het toernooi in Blackpool. Na het incident kwam er al snel een eerste update over de situatie van Menzies. Volgens de organisatie was hij bij kennis en kon hij ook weer praten terwijl hij verder werd onderzocht. Incident is wel extra zuur voor de 37-jarige Schot die in een uitstekende vorm aan het toernooi is begonnen. In de eerste ronde zorgde hij nog voor een dijk van een verrassing door Luke Humphries uit te schakelen. Ja, en door zijn gedwongen opgave komt er nu dus onverwacht een einde aan zijn toernooi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker en drukker onderweg. We zitten nu rond de 50 kilometer. Wat opvalt is drukte door een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein een file van 7 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. En ook op de A17 vanuit Roosendaal is het hierdoor aansluiten ongeveer 10 minuten. Ten slotte nog drukte in Nijmegen door de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens file vanaf Beek 5 kilometer en 40 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groot. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad, maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel en daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Gent op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je er ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkten spelers al hun mediaoptredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. En dat merk je bijvoorbeeld aan de Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer en 25 minuten extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Dan nog een ongeluk met 3 personenauto's op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Burgerveen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld, richting Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een half uur vertraging. Komt omdat er 1 rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land, de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer en 20 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken

0: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op meerdere plekken. In totaal 180 kilometer file nu. Onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 4 kilometer en ongeveer 15 minuten. Ook de A16 een drukte naar Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Er wordt aan de weg gewerkt en is er één rijstrook minder. Vanaf Breda-Noord is de vertraging 30 minuten. De A17 dan vanuit Roosendaal. Hierdoor ook file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten nu. En een kapotte vrachtwagen bij Assen op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Westerbork wordt er langzamer gereden. 5 kilometer en 20 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 100 kilometer. Onder meer de A15 naar Rotterdam. Voor Papendrecht 15 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug. Je hebt 1 rijstrook minder en de vertraging is een half uur vanaf Breda. Dan nog drukte rondom Nijmegen door bezoekers aan de Vierdaagse feesten. Op de N325 vanaf de Duitse grens vielen vanaf Beek 2 kilometer en 3 kwartier extra.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De partij tussen Cameron Menzies en Ross Smith op de World Matchplay is voortijdig beëindigd nadat Menzies onwel is geworden op het podium. De Schotse darter leidde met 2-1 in sets toen hij plotseling in elkaar zakte en zichtbaar moeite kreeg met zijn ademhaling. Tegenstander Smith en officials schoten direct te hulp, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menzies werd vervolgens van het podium begeleid en onderzocht door medisch personeel en de organisatie. Hij maakte kort daarna bekend dat hij niet verder kon spelen en kampte met een te hoge bloeddruk. En dat zorgde weer voor duizeligheid. En daardoor gaat Ross Smith zonder nog een pijl te gooien door naar de kwartfinales van het toernooi in Blackpool. Na het incident kwam er al snel een eerste update over de situatie van Menzies. Volgens de organisatie was hij bij kennis en kon hij ook weer praten terwijl hij verder werd onderzocht. Incident is wel extra zuur voor de 37-jarige Schot die in een uitstekende vorm aan het toernooi is begonnen. In de eerste ronde zorgde hij nog voor een dijk van een verrassing door Luke Humphries uit te schakelen. Ja, en door zijn gedwongen opgave komt er nu dus onverwacht een einde aan zijn toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Moerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. De vertraging is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groter. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is één rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, twee rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad. Maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel. En daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens eerdere Grand Slam toernooien beperkte spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio. Varje op Wint op GrandPrixRadio.nl. Via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.